Woody's ven. Had lood al de foto's in zijn hand. Das einzige was nog übrig, der Rest is verbrand.